Ik zal bij Guitab Samar per vertellen ze me neri per of veel ki squatta più gold. Lo solo per ma prego feel ki one smash YG Amocholo ne Zonbon.